0: Citydijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

Bastana, hey,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
1: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
0: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
2: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. De Jan Haring race in Monnikendam wordt in het eerste weekend van juli uitgebreid met een wedstrijd voor lemsteraken. Deze schepen, tussen de 12,5 en 17,5 meter lang, wijken uit naar de Gouwzee omdat er geen lichtplek beschikbaar is bij Sail Harlingen. Ongeveer 8 aken arriveren op vrijdag 3 juli, waarmee het totaal aantal deelnemende boten op ongeveer 50 komt. Voor de wedstrijd zal voor deze schepen een aparte baan bij Volendam worden uitgezet. Gemeente Purmerend start van september tot en met november 2026 een proef met een mobiele milieustraat. Op parkeerterreinen van diverse winkelcentra kunnen inwoners op vastgestelde dagen klein, grof huishoudelijk afval inleveren bij afvalverwerker HVC. Het doel is om klein, grof afval gescheiden in te zamelen en zo uit het restafval te houden. De mobiele milieustraat staat elke maand 1 keer op de weekmarkten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitiebesprekingen in Edam-Volendam lopen vast op meningsverschillen over het Taze-terrein. Ons Belang en Volendam 80 behaalden elk 5 zetels. Volendam 80 wil een nieuw gemeentehuis. Ons Belang pleit voor woningbouw. Na 3 maanden onderhandelen lijkt geen overeenstemming bereikt. Vandaag zal Ons Belang dan ook een motie indienen met het verzoek om een alternatief plan te onderzoeken met enkel woningbouw op het Taze-terrein. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen 2 jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag, in de avond waarschijnlijk, komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Volendam krijgt een nieuwe woonwijk aan de westkant van de stad. Het ontwerp-omgevingsplan voor De Lange Werem met 1160 huur- en koopwoningen ligt vanaf 23 juni ter inspraak. Bewoners en belangstellenden kunnen tot 4 augustus een zienswijze indienen. Op dinsdag 30 juni is er tussen 7 en 9 uur een informatiebijeenkomst in de PX Volendam. Inschrijven op een woning is nog niet mogelijk. Purmerend heeft een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De 7 partijen D66, GBP, GroenLinks, PVDA, lijst Melvin Smit, Oudere Partij, AOV, PB21 en VVD presenteerden woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende 4 jaar komen er alleen oostslankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. In Edam-Volendam daalt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het tweede jaar op rij. Eind 2025 telde de gemeente 1380 arbeidsongeschikten, het laagste aantal sinds 2022. Daarmee gaat Edam-Volendam tegen de landelijke trend in, want het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt al 7 jaar. Uitkeringsinstantie UWV kampt met oplopende wachttijden voor keuringen, soms meer dan een jaar. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
1: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
0: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. De Jan Haring race in Monnikendam wordt in het eerste weekend van juli uitgebreid met een wedstrijd voor lemsteraken. Deze schepen, tussen de 12,5 en 17,5 meter lang, wijken uit naar de Gouwzee omdat er geen lichtplek beschikbaar is bij Sail Harlingen. Ongeveer 8 aken arriveren op vrijdag 3 juli, waarmee het totaal aantal deelnemende boten op ongeveer 50 komt. Voor de wedstrijd zal voor deze schepen een aparte baan bij Volendam worden uitgezet. Gemeente Purmerend start van september tot en met november 2026 een proef met een mobiele milieustraat. Op parkeerterreinen van diverse winkelcentra kunnen inwoners op vastgestelde dagen klein, grof huishoudelijk afval inleveren bij afvalverwerker HVC. Het doel is om klein, grof afval gescheiden in te zamelen en zo uit het restafval te houden. De mobiele milieustraat staat elke maand 1 keer op de weekmarkten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag, in de avond waarschijnlijk, komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 met daar 10 minuten oponthoud. A27 vanuit Almere tussen Almere Haven en Eemnes 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
1: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
0: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
2: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer, 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A10 de Ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel, 2 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen 2 jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten. Purmerend heeft een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De 7 partijen D66, GBP, GroenLinks, PVDA, lijst Melvin Smit, oudere partij, AOV, PB21 en VVD presenteerden woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende 4 jaar komen er alleen oostslankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag, in de avond waarschijnlijk, komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni in

En dat was hem dan, de Koffietop 3 op deze donderdag. Op verzoek van Maria Kirrie. Wil je ook morgen in de Koffietop 3? Dan kan dat. Laat me dan even weten wat je drie favoriete koffiehits zijn. Stuur die even op de mail naar marcel.bakker@rtvlove.nl. Wie weet, ben je dan morgen wel aan de beurt.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Purmerend heeft een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De zeven partijen D66, GBP, GroenLinks, PVDA, lijst Melvin Smit, Oudere Partij, AOV, PB21 en VVD presenteerden woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende vier jaar komen er alleen oostslankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen twee jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Wist je dat bamboe tot wel een paar meter per dag kan groeien? Daarmee is het een van de snelst groeiende planten op aarde en een goede vervanger van hout als grondstof. Steeds meer producten worden dan ook van bamboe

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het...

Sociale controle is best groot in Nederland. Ja, ook in onze gemeente, maar ook in Nederland. Even checken hoe het is bijvoorbeeld met je oude vlam. Dat doen we allemaal. Uit Brits onderzoek blijkt dat we gemiddeld 6 keer per jaar... het Instagram-profiel van onze ex even opzoeken.

Het laatste lokale nieuws vind je natuurlijk altijd, 24 uur per dag, op de website van de LOVA. Kun je kijken op de LOVA kabelkrant en hoor je over pak een beet, een minuutje of drie, hier op de radio. Na de

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitiebesprekingen in Edam Volendam lopen vast op meningsverschillen over het Taze-terrein. Ons Belang en Volendam 80 behaalden elk 5 zetels. Volendam 80 wil een nieuw gemeentehuis. Ons Belang pleit voor woningbouw. Na 3 maanden onderhandelen lijkt geen overeenstemming bereikt. Vandaag zal Ons Belang dan ook een motie indienen met het verzoek om een alternatief plan te onderzoeken met enkel woningbouw op het Taze-terrein. Volendam krijgt een nieuwe woonwijk aan de westkant van de stad. Het ontwerp-omgevingsplan voor De Lange Werum met 1160 huur- en koopwoningen ligt vanaf 23 juni ter inspraak. Bewoners en belangstellenden kunnen tot 4 augustus een zienswijze indienen. Op dinsdag 30 juni is er tussen 7 en 9 uur een informatiebijeenkomst in de PX Volendam. Inschrijven op een woning is nog niet mogelijk. In Edam Volendam daalt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het 2e jaar op rij. Eind 2025 telde de gemeente 1380 arbeidsongeschikten, het laagste aantal sinds 2022. Daarmee gaat Edam Volendam tegen de landelijke trend in, want het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt al 7 jaar. Uitkeringsinstantie UWV kampt met oplopende wachttijden voor keuringen, soms meer dan een jaar. Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is 20 minuten vertraging op de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Jan Haringrace in Monnikendam wordt in het eerste weekend van juli uitgebreid met een wedstrijd voor lemsteraken. Deze schepen tussen de 12,5 en 17,5 meter lang wijken uit naar de Gouwzee omdat er geen lichtplek beschikbaar is bij Sail Harlingen. Ongeveer 8 aken arriveren op vrijdag 3 juli, waarmee het totaal aantal deelnemende boten op ongeveer 50 komt. Voor de wedstrijd zal voor deze schepen een aparte baan bij Volendam worden uitgezet. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. Gemeente Purmerend start van september tot en met november 2026 een proef met een mobiele milieustraat. Op parkeerterreinen van diverse winkelcentra kunnen inwoners op vastgestelde dagen klein, grof huishoudelijk afval inleveren bij afvalverwerker HVC. Het doel is om klein, grof afval gescheiden in te zamelen en zo uit het restafval te houden. De mobiele milieustraat staat elke maand 1 keer op de weekmarkten.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdag blijft het overwegend droog in het IJsselmeergebied. Een enkele bui kan nog wel. De temperatuur is nog een beetje aan de lage kant, maximaal 16 tot 17 graden. En de wind waait uit het zuidwesten, een meest matige wind, windkracht 4. Toch wel een redelijke dag, wel aan de koele kant, maar het aantal buien neemt geleidelijk af. Later op de dag komt er meer bewolking en die bewolking hangt samen met de passage van een warmtefront. Later op de dag, in de avond waarschijnlijk, komt het dan ook tot enige tijd regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer loopt helemaal vast op de N208 van Sassenheim naar Velzen voor de aansluiting met de A22. Daar ben je inmiddels 3 kwartier langer onderweg. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat bij Beverwijk een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De lekkerste hits op je werk. LOVA.

0: taking a hike to the heating.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. De OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds.
4: Drums, please.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Purmerend heeft een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De zeven partijen D66, GBP, GroenLinks, PVDA, lijst Melvin Smit, Oudere Partij, AOV, PB21 en VVD presenteerden woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende vier jaar komen er alleen oostslankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen twee jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven wijde gebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940... of nicodemus.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitiebesprekingen in Edam Volendam lopen vast op meningsverschillen over het Taze-terrein. Ons Belang en Volendam 80 behaalden elk 5 zetels. Volendam 80 wil een nieuw gemeentehuis. Ons Belang pleit voor woningbouw. Na 3 maanden onderhandelen lijkt geen overeenstemming bereikt. Vandaag zal Ons Belang dan ook een motie indienen met het verzoek om een alternatief plan te onderzoeken met enkel woningbouw op het Taze-terrein. In Edam Volendam daalt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het 2e jaar op rij. Eind 2025 telde de gemeente 1380 arbeidsongeschikten, het laagste aantal sinds 2022. Daarmee gaat Edam Volendam tegen de landelijke trend in, want het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt al 7 jaar. Uitkeringsinstantie UWV kampt met oplopende wachttijden voor keuringen, soms meer dan 1 jaar. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LVE Radio met Graaien.

eigenlijk even kijken wanneer deze man naar de lage landen komt. Miles Smith. Ja, ik ben een beetje fan van hem geworden. Stargazing hoor je hier op LOVJ Radio. Dat in de week van de zomer. Hittegolfje, lekker opkomst. Nou ja, de ene vindt het echt verschrikkelijk. De ander vindt het heerlijk. In ieder geval het zonnetje schijnt. En de zomerse klanken die spetteren uit de speakers van...

bijzondere getalenteerde groep. Vroeger noemden ze zich de jeugd van tegenwoordig. Nee, het is geen jeugd meer. Ze heten nog steeds de jeugd van tegenwoordig. Maar ook een uurtje ouder geworden. Get Spanish hier bij LOVE. Lekker dat je luistert. Het is het programma Graaien tot 5 uur bij. Ik ga straks even met je hebben over huizenkopers in Edam Volendam. Hoeveel procent komt van buiten de gemeente? Er is een klein onderzoekje naar gedaan. Ga ik zo direct vertellen. Na deze plaat in 1988. Toen werd het in een nieuw jasje gestopt. En als je raadt hoe vaak je Love Me Day zegt, krijg je een fijne prijs. Wil win.

De zon schijnt. Je geniet van de zomer. Op het Slobbeland, de Dam, het Strandbad of op de dijk in Volendam. De LOVA. Altijd dicht bij jou.

0: jingle er even opzoeken. De zomerspetter uit je radio. Zeker weten met deze hit ook al een tijdje geleden. Bailar bracht de tijd iets over 3:30. Tijd voor het laatste regionale en lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Volendam krijgt een nieuwe woonwijk aan de westkant van de stad. Het ontwerp-omgevingsplan voor De Lange Werum met 1160 huur- en koopwoningen ligt vanaf 23 juni ter inspraak. Bewoners en belangstellenden kunnen tot 4 augustus een zienswijze indienen. Op dinsdag 30 juni is er tussen 7 en 9 uur een informatiebijeenkomst in de PX Volendam. Inschrijven op een woning is nog niet mogelijk. De Jan Haringrace in Monnikendam wordt in het eerste weekend van juli uitgebreid met een wedstrijd voor lemsteraken. Deze schepen tussen de 12,5 en 17,5 meter lang wijken uit naar de Gouwzee omdat er geen lichtplek beschikbaar is bij Sail Harlingen. Ongeveer 8 aken arriveren op vrijdag 3 juli, waarmee het totaal aantal deelnemende boten op ongeveer 50 komt. Voor de wedstrijd zal voor deze schepen een aparte baan bij Volendam worden uitgezet. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Don Henley en zijn mannen, oftewel deze versie van de Eagles, Boys of Summer. Ja, en deze man heeft ook een... Ja, ik vind hem erg leuk. Ik ben niet van de EK en WK plaatjes, maar Geert doet het goed. Aanstaande zaterdag speelt Nederland zelfs al tegen Zweden om 7 uur. Beetje om in de stemming te komen.

Hoe zou het dan nu zijn op dit moment? Jamaica. Oh, nog nooit geweest. Staat nog wel op het to-do-lijstje in dit leven. Tom Brown, hij zong erover. Deze dame lag een halfjaartje geleden echt in de lappenmand. Moest Cossetta afzeggen. Maar afgelopen week schitterde zij daar bij de opening van een van de wedstrijden. Miss Shakira. Dit is toen het wereldkampioenschap in Afrika werd gehouden. De titelsong Waka Waka.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude-Rijndijk is de vertraging een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds.
7: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Ja, sommige mensen kunnen een beetje loca worden. Een beetje gek worden van dit soort temperaturen. Dan kan je vanmorgen je borst nat maken. 32 graden zie ik staan als maximale temperatuur. Zaterdag 28, zondag 28 graden en maandag 29 graden. De zomer is officieel begonnen, vrienden. Dat vieren we hier op de LOVA met Sir Cliff Richard.

0: heerlijk jat- en pikwerk uit 1995 van Bertje Herink, Julie July. Nou, lekkere zomerse klanken. Afgelopen zaterdag zat hij er weer en ik zeg het iedere week. Kortol, de column van Kort, die herhalen wij op de donderdagmiddag. Zo ook deze donderdag en het ging afgelopen zaterdag zo.
1: Nou, deze week, we hadden het dus zojuist even over het onderwijs. En deze week werd ik verrast door een bericht op Facebook. Nou ben ik een reageerder op Facebook. Ik zet er zelf eigenlijk niks op. De moeder van Marjolein Kes, die stuurde wat foto's via Facebook de wereld in, dat haar dochter Marjolein in kinderoncologie dokter geworden was. Dus gepromoveerd. Het meisje heeft gewoon vol op het Don Bosco College gezeten. Heeft gewoon vol Nams gepraat thuis. En is doorgaan leren in de medische hoek. En is nu oncoloog. Dokter in de oncologie, in de kinderkanker. En ze is nog niet klaar met leren, zei ze. Schreef ze. Want ze gaat nog 2 jaar hersentumor proberen zich eigen te maken. Wat daar gaande is. En mensen in onze eigen omgeving kunnen daar makkelijk over meepraten. Want in Volendam loopt een aantal mensen rond dat al dan niet een hersentumor op dit moment heeft. Al dan niet kwaadaardig. En als je dan ziet dat dat weer een Volendams meisje is, dat zo ver komt uit een gewoon Volendams gezin. Altijd Volendams gepraat thuis, niks aan de hand. En dan via op school in Volendam gezeten al die jaren. En dan zo prachtig verder komt, dan denk ik fantastisch. En als je ook kijkt naar de slagingspercentages deze week weer op de Wosco, de voorlopige eindcijfers. Dat varieert dan van HAVO 78%. En daar hoort natuurlijk een uitleg bij. Waarom is HAVO relatief laag altijd? Omdat die doelgroep een heel ander soort leerlingen is. Maar daar zal ik misschien een keer later uitgebreider over hebben. Maar dat is toch een andere doelgroep. Maar als je dan ziet dat het VMBO tussen de 87 en 93% scoort. Er zijn nog wat herexamens. En dat het VWO 93% scoort. Dat betekent dan dus dat docententeam op het Don Bosco College het weer fantastisch gedaan heeft. En dat er weer heel veel jongens en meiden uit Volendam en de omgeving, Monnikendam, Edam enzovoorts, het weer, laten we zeggen, de basis meegekregen hebben om het verschrikkelijk goed te doen in de maatschappij. En daar hoop ik dan dus ook op. En dat Volendam, want ik stip dat niet voor niks aan. Nog steeds verbaast het me dat ik mensen tegenkom die met een kind van 1 of 2 jaar rondlopen en dan zogenaamd Nederlands tegen dat kind praten. Als je nou gewoon puur, ik zal het voor de zoveelste keer nog maar een keer zeggen, als je nou puur weet dat je hersenen op gang gebracht worden en gehouden worden door 2 talen te spreken. Het pure Nederlands, mooi Nederlands, dat kun je goed leren. Dat leer je op school, dat leer je door voorlezen, dat leer je door naar bepaalde Nederlandse programma's op tv te kijken. En als je daarnaast gewoon thuis goed Volendams praat, en het Volendams is ook gerust aan het veranderen. Ik hoor mijn eigen kleinkinderen, hoor ik, wij krijgen taart vanmiddag, Dus de taal is gerust wel aan het veranderen. Wij zeggen bijvoorbeeld eerst, ik hoor mijn kleinkinderen eerst zeggen. Enzovoorts. Dus en dat is ook normaal. Maar als je probeert gewoon het Volendams in stand te houden, ook de mooie Volendammer woorden, vertesteren weren, erger weren, van die fantastische Volendamse woorden, dan doe je het gewoon goed voor je eigen hersenen. Dat is en het heeft niks te maken met je toekomstperspectief, want ik heb ook van thuis uit alleen maar Volendams hoeven praten. En op een gegeven moment krijg je gewoon complimenten van, kom jij uit Volendam? Kun je niet goed horen, je spreekt mooi Nederlands. Nou, terecht, want dat kun je gewoon aanleren, dat krijg je ook mee. En tweetalig is goed voor je hersenen. Dus alsjeblieft, mensen, blijf tegen je kinderen en tegen je kleinkinderen in godsnaam in je eigen omgeving Volendams praten. Dat is helemaal goed, overal goed voor. Iets heel anders had ik nog op mijn lever. Afgelopen week, ik denk dinsdag of woensdagavond, stond Pound.net stond een documentaire uit, een reportage. Ze hadden zich verdiept en nogal diep gespit in de ontstaansgeschiedenis en de wording van Forum voor Democratie. En ik raad iedereen aan die zich in het gedachtegoed van Forum voor Democratie thuis voelt, om die uitzending even op start, programma en NPO Start, of gewoon binnen een week kun je ook gewoon op de zender zelf kun je terughalen. Het duurt ongeveer 3 kwartier. Ga dat kijken en je valt van je stoel als je dan hoort wat, waarom of Forum voor Democratie opgericht is. En dan praat ik even over bijvoorbeeld rond de jaren 2012, 13, 14. En later, een van de eerste acties die ze uitgehaald hebben, toen heette het geloof ik nog geen Forum voor Democratie. Dat was dat zogenaamde Oekraïne-referendum van Thierry Baudet. Waardoor Oekraïne eigenlijk diep in de problemen geraakt is, omdat binnen Europa maar geen eenheid kon ontstaan, waar we nu heel veel spijt van hebben. Want anders hadden een heleboel zaken duidelijk anders gelopen. Maar als je die documentaire ziet, waarbij blijkt dat eigenlijk de enige reden voor Thierry Baudet om die partij op te richten is, hoe kom ik op een zogenaamd legale manier aan heel veel geld, hoe hoef ik daar zo weinig mogelijk voor te doen, en wat is dan mijn uitgangspunt? En een van de dingen die ze bijvoorbeeld heel geraffineerd gedaan hebben de afgelopen jaren is, en zeker na bepaalde verkiezingen, om sommige kandidaten binnen 1 of 2 of 3 weken zeg maar te wisselen. Dan had die weer wachtgeld en dan kwam er een ander. En zo hebben ze een aantal mensen aan heel veel geld geholpen. Ze dat als je zorgt dat je zoveel leden hebt, een bepaald ledenaantal, dan krijg je een hele hoge subsidie van de staat om je partij in stand te houden. Ze doen daar helemaal niks mee. Ze stemmen eigenlijk bijna nooit met allerlei wetsvoorstellen mee, want ze zijn gewoon niet aanwezig. Het geld gaat gewoon door. Ze vangen 144.000 euro per persoon per jaar. En dat gaat voor een heel groot deel, wordt dat zo zeg maar in de kas gestort, waardoor de partij gewoon gierend rijk aan het worden is en politiek niets toevoegt. En als je dan naar de standpunten kijkt van ze, begin maar met Lodewijk de Vos voorop, maar ook al die anderen en ook al die afgesplitsten van BV Nederland enzovoorts, dan moet je, nou, ik zou je wel eens willen spreken, nadat jij ook die documentaire gezien hebt, dan val je van je stoel af van

0: de zomerkrochten van de LOVA graaiden we even bij de letter S. Kwamen we Silvo tegen. Ja, dit was zo'n barklassiekertje vroeger. Een beetje het begin van de avond. Zo'n lekker niks aan de hand plaatje. Daar herken ik hem nog van. Ik heb nog steeds nog even het nieuws voor je over hoeveel mensen een huis hebben gekocht binnen de gemeente. Die buiten Edam Volendam komen. Dat ga ik je zo dadelijk vertellen. Maar eerst even het lokale en regionale nieuws van onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Purmerend start van september tot en met november 2026 een proef met een mobiele milieustraat. Op parkeerterreinen van diverse winkelcentra kunnen inwoners op vastgestelde dagen klein, grof huishoudelijk afval inleveren bij afvalverwerker HVC. Het doel is om klein, grof afval gescheiden in te zamelen en zo uit het restafval te houden. De mobiele milieustraat staat elke maand één keer op de weekmarkten. Purmerend heeft een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De zeven partijen D66, GBP, GroenLinks, PVDA, lijst Melvin Smit, Oudere Partij, AOV, PB21 en VVD presenteerden woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende vier jaar komen er alleen oostslankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen twee jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op weg naar huis.
6: Dat doe je samen met de LOVE.

is er samen met Yves en Emma heeft al een keer opgetreden in De Beste Zangers, een aantal jaren geleden. En komend seizoen, vanaf augustus, is ook Yves te zien in het programma Beste Zangers. Alleen met jou hoor je nog een keer. Ik had nog even iets te goed aan je. Hoeveel mensen in Edam-Volendam, van alle mensen moet ik zeggen, die vorig jaar een huis in Edam-Volendam hebben gekocht, kwam 30%, en dat is 1 op de 3, van buiten de gemeente. Ja, gemiddeld is in Nederland dat 42%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. En de afgelopen jaren, en dan vooral na de corona, is het niet meer elke dag naar het kantoor hoeven. Zijn Nederlanders dus verder gaan verhuizen. Dat constateert het kadaster. Nog maar 58% van alle huizenkopers blijven binnen dezelfde gemeente. En 18,5% verhuist naar een directe buurtgemeente. En bij de cijfers lagen 10 jaar geleden nog hoger. Maar goed, 1 op de 3 dus van buiten de gemeente koopt een huis hier. Of Volendam. Nou ja, ik denk op een ochtend word je wakker bij krassen. Denk je, ga ik dit even lekker uitzoeken. Heb ik het maar even met je gedeeld? Ben je misschien iets wijzer? Ja, je hebt niks aan de informatie, maar het is toch even misschien leuk om te weten. Dit is de laatste Son Mieux op de LOVJ.

Nee, zeker niet bellen met het warme weer. Heel veel water drinken en goed smeren. Blijven smeren, dat is het advies. En dan op de achtergrond de klanken van Julio Iglesias. Speciaal voor Johan Schokker, aangevraagd hier op de LOVJ. Elke

Ik zag hem een tijdje geleden optreden. Het lijkt net alsof je naar een cd'tje zit te luisteren. Echt goeie band ook. En natuurlijk een dijk van de stem, deze Douwe Bob. Blijft een lekker plaatje. Funny. Wat ook funny is, nou, helemaal niet zo grappig. Want hij zit er gewoon weer ook met deze, met het heerlijke weer. Ome Klaas, vandaag tussen 5 en 6 met middagritme. Veel plezier met Klaas, want die doet het op zijn Klaas. Hoor ik altijd op de woensdagmiddag. Morgen dan zijn wij er weer met het Graaiencafé. Geniet van deze heerlijke donderdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file in de regio. De meeste files leveren weinig vertraging op. Alleen wat meer vertraging nu op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en de afrit Weider-Wormerstein, kwartier in de file. En ook op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunetten en Hilversum 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Welkom beste luisteraars, jullie luisteren naar Middagritme. We noemen dit ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws erbij. En we draaien er gezellige zomerse muziek bij. Want in het kader van het 40-jarig bestaan van de LOVJ draaien we deze week meest zomergetinte liedjes. Nou, we zijn ook zomers begonnen met Tony Christie met Island in the Sun. En net de Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin'. Volgende nummer is van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En hier krijg ik echt altijd een zomersgevoel bij. Summer Wine.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Volendam krijgt een nieuwe woonwijk aan de westkant van de stad. Het ontwerp-omgevingsplan voor De Lange Werum met 1160 huur- en koopwoningen ligt vanaf 23 juni ter inspraak. Bewoners en belangstellenden kunnen tot 4 augustus een zienswijze indienen. Op dinsdag 30 juni is er tussen 7 en 9 uur een informatiebijeenkomst in de PX Volendam. Inschrijven op een woning is nog niet mogelijk. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen 2 jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten. Gemeente Purmerend start van september tot en met november 2026 een proef met een mobiele milieustraat. Op parkeerterreinen van diverse winkelcentra kunnen inwoners op vastgestelde dagen klein, grof huishoudelijk afval inleveren bij afvalverwerker HVC. Het doel is om klein, grof afval gescheiden in te zamelen en zo uit het restafval te houden. De mobiele milieustraat staat elke maand 1 keer op de weekmarkten.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Bacco bijna, Betty Manilow. En daarvoor een nummer uit de stenen tijdperk, Buddy Holly met Peggy Sue. Het is een zeer populair liedje, vele malen gecoverd door niet zulke kleintjes hoor. John Lennon, New Riders of the Purple Sage, The Beach Boys, The Hollies en Waylon Jennings. Er is ook ooit nog eens op Peggy Sue een kerstnummer gemaakt door The Beach Boys. Dan gaan we verder met Paradiso, met Bailando.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Jan Haringrace in Monnikendam wordt in het eerste weekend van juli uitgebreid met een wedstrijd voor lemsteraken. Deze schepen tussen de 12,5 en 17,5 meter lang wijken uit naar de Gouwzee omdat er geen lichtplek beschikbaar is bij Sail Harlingen. Ongeveer 8 aken arriveren op vrijdag 3 juli, waarmee het totaal aantal deelnemende boten op ongeveer 50 komt. Voor de wedstrijd zal voor deze schepen een aparte baan bij Volendam worden uitgezet. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal. In Edam-Volendam daalt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het tweede jaar op rij. Eind 2025 telde de gemeente 1380 arbeidsongeschikten, het laagste aantal sinds 2022. Daarmee gaat Edam-Volendam tegen de landelijke trend in, want het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt al 7 jaar. Uitkeringsinstantie UWV kampt met oplopende wachttijden voor keuringen, soms meer dan een jaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files in de regio leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Geldt ook trouwens voor de A7 van Horen naar Heerenveen op de Afsluitdijk richting Friesland bij Brezondijk 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Rottepolderplein sta je 10 minuten in de file. En op de A10 de Ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wij zijn jarig. Dit jaar bestaan wij 40 jaar.
5: Elke

Skik met op fietsen en daarna winner met zwoele zomer. Als ik dit nummer hoor, dan krijg ik altijd een ultiem vakantiegevoel. Dan denk ik weer terug aan ons huisje op de camping Bella Terra in Blanes. Daar zaten we met 4 gezinnen gewoon in een hoekje. Met in de midden een tafeltje met lampjes erboven. Elke avond prachtig mooi weer. Ja, overdag ook natuurlijk, hè. Maar de avond zonder wind en buiten kunnen zitten tot 2:30. Echt fantastisch. Het vorige uur hoorden we zijn vader en nu een nummer van zijn zoon, die hem qua hits ver voorbijgestreefd is. Enrique Iglesias met Bye.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Purmerend heeft een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. De zeven partijen D66, GBP, GroenLinks, PVDA, lijst Melvin Smit, Oudere Partij, AOV, PB21 en VVD presenteerden woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende 4 jaar komen er alleen oostflankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. De coalitiebesprekingen in Edam-Volendam lopen vast op meningsverschillen over het Taze-terrein. Ons Belang en Volendam 80 behaalden elk 5 zetels. Volendam 80 wil een nieuw gemeentehuis. Ons Belang pleit voor woningbouw. Na 3 maanden onderhandelen lijkt geen overeenstemming bereikt. Vandaag zal Ons Belang dan

0: ook een motie indienen met het verzoek om een alternatief plan te onderzoeken met enkel woningbouw op het Taarse terrein.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Zomerson van de Makkers. En daarmee komt er alweer een einde aan deze laatste zomerse middagritme. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met terug in de top 40. We sluiten ook vandaag weer zonnig af natuurlijk met de Kings met Sunny Afternoon. Tot zaterdag.
1: De

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A Volendam.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
0: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is...

0: Goedenavond. Het is donderdag 18 juni. Uitzending 704 van het Jazz en Blues Café bij de LOVJ. Ik mag u weer heel veel mooie muziek laten horen in deze twee uur. En omdat het hoogzomer is en een hoop mensen al op vakantie zijn, gaan we naar de Caribbean vanavond met het North Sea Jazz Festival. Een concert uit 1995. Mijn naam is Harry Joskemper en we begonnen met Summertime, uiteraard Summertime, van Giovanni Hidalgo. Giovanni Hidalgo, hij wordt ook wel Mañanquito genoemd. Hij is geboren 22 november 1963 in San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico, beter gezegd. Hij is een Grammy Award winnende Latin Jazz percussionist. Ja, en je wordt percussionist als je geboren bent tussen de drums, bongo's, conga's en timbales. Want zijn vader en zijn opa waren ook hele beroemde percussionisten uit Puerto Rico. Zijn vader was José Manuel Hidalgo Manengue. En daarom was deze zoon Giovanni Manenguito. Ja, een kleintje, een klein maninge, ja, kleine maninge. Hij speelt hier met zijn orkest en ik weet geen enkele bezetting. Dat komt van zo'n prachtige verzamelaar, dat wel. Con mucho ritmo, the very best of troppy jazz. Maar ja, daar staat verder helemaal niks bij. Dat is een mooi verzamelcd'tje en die is 2005 uitgekomen. Ik ga het nog eens uitzoeken met wie hier allemaal speelt, deze Giovanni Hidalgo, Summertime. Dus deze opening zit weer op. We gaan verder naar het North Sea Jazz Festival. Wel terug in de tijd, 1995. De Caribbean Jazz Project. Het is een Latin jazz band, samengesteld, opgericht in 1993... vanuit New York City. Latin Jazz en World Fusion. Zij hebben in 1995 een debuutalbum uitgebracht en ze werden meteen uitgenodigd voor het North Sea Jazz op 15 juli 1995. The Caribbean Jazz Project met Paquito de Rivera, clarinet en altsax. Andy Narell, steel pan. Dave Samuel, vibrafoon, marimba. Dario Eskenazi, piano. Oscar Stagnaro, bas en Mark Walker, drums. Ja, ze worden allemaal nog een keer genoemd door de leider van deze band, Paquito de Rivera. Dave Samuels, dat waren de oprichters. Andy Darrell, die kwam er tijdens de oprichting ook bij. Die steelpenartiest, hartstikke mooi klinkt dat altijd. Hoor je niet zoveel, dat is jammer. Paquito de Rivera en Dave Samuels, de vibrafonist. Die waren de oprichter van de Caribbean Jazz Project in New York. U hoort ze hier met een aantal nummers achter elkaar. Ik weet niet alle titels, dat maakt niet uit. We gaan lekker luisteren. U hoort in ieder geval als eerste nummer Vals Triste. Maar dat wordt ook zelf aangekondigd door Paquito de Rivera. Hier is de Caribbean Jazz Project. Juli 1995 in Den Haag.
1: I'd like to introduce everyone in the group. Playing piano from Buenos Aires, Argentina, Dario Eskenazi. Playing drums from Chicago, Illinois, Mark Walker. From Lima, Peru, on bass, Oscar Stagnaro. Once again on steel pan, Mr. Andy Narell. On saxophone and clarinet, Paquito. Rivera. I play the vibes and marimba. My name is Dave Samuels. Thank you. So we're playing music from our new CD, which is on the Heads Up label. Should be available here 2-3 hours. And we will continue playing music from that CD. This next piece is written by a French piano player that lives in Boston, who likes writing German waltzes. This piece is entitled Valse Trieste.

ก็คือThank you.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
1: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
0: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940... of nicodemus.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni.

En daar zijn we weer even achter. Sorry. De nieuwtjes en de reclame geweest. En we kunnen weer verder met... ja, en u hebt het al gehoord aan de opening. We blijven een beetje in het Caribische gebied. Muzikaal dan gezien natuurlijk. En datum op de kalender in Nederland ook. Het kan verschillen, ja. U hoorde als opening van het tweede uur Manteca. Door Gerardo Rosales. Ja, dat denk ik, een Nederlands uur. Ja, daar kom ik zo op. Maar Manteca, dat is natuurlijk wel een speciaal nummer. Dat is een nummer, dat is gecomponeerd door Dizzy Gillespie, Shano Pozo en Jill Fuller in 1947 al. Dizzy Gillespie was met zijn big band op tour en speelde in Californië. En daar waren de temperaturen ook Caribisch. En zijn toenmalige trompetist, medetrompetist in de band was Mario Bauzo. En daar had hij het ook van geleerd, Dizzy Gillespie, bij Cab Calloway uiteraard. Die Bauzo, want hij wilde wel een beetje Caribische muziek, Cubaanse muziek. En hij zegt, dan moet je Shano Pozo nemen. Maar dat was nogal een ruig figuur. Die had ook bindingen met de onderwereld op Cuba. En, maar goed, Dizzy haalde hem naar Californië. En hij had meteen het idee voor een lekker nummertje. Een Cubaans-Caribisch nummertje. En dat werd dit, Manteca. En daar is Dizzy, dat is een van de hits van Dizzy. 1948 kwam er een album uit. Dat speelde hij op een universiteit. Dat album heet ook Manteca en daar speelt hij dat nummer in. Dat hele publiek, al die studenten, die gingen helemaal, ja, letterlijk uit hun bol van deze muziek. Dit was Gerardo Rosales. Die komt van Caracas, Venezuela. Daar hebben we wel meer muzici van. Michael Simon onder andere ook. Daar kom ik later in de serie programma's op. Die is van 6 juli 1964 en ook een professionele percussion player sinds 1982, staat er allemaal bij. En hij speelt dit nummer met zijn maten van het conservatorium. Ik dacht dat hij in Rotterdam afgestudeerd is. Dat ga ik nog even precies uitzoeken. Even kijken. Nee, nou, dat kan ik hier zo gaan niet vinden. Maar hij speelt met zijn Afro-Cuban Jazz Quintet... Chano Pozo's music. Ja, en dan kom je natuurlijk ook Manteca tegen. Met Dirk Leibinger trombone. Julio de la Cruz piano. Ernesto Mazar bas. Colin Douglas drums. En Carlitos Medrano congas en percussie. En hij speelt zelf natuurlijk ook allemaal percussie-instrumenten. Deze Gerardo Rosales. Hij woont hier sinds 1993 in Nederland. Maar hij heeft al 21 albums uitgebracht onder zijn eigen naam. En wel ruim 70 met andere artiesten meegespeeld. Het is echt een allesvreter muzikaal gezien dan. Ja, geweldig. Maar hij speelt ook veel met Nederlandse bands. Uiteraard Rosenberg, Saskia Leroux, Hans Dulfer, Benjamin Herman, Peter Beets... Tango Extremo, ook fantastisch leuk. Drums United natuurlijk, nu even Manteca. New Cool Collective, Fra Fra Sound, Denise Jenner, Lara Fiji. Iselin Callister, Metropool Orchestra. Holland Big Band, Lucas van Werwijk en de Cubo City Big Band. Lilian Vieira van Tsuko 103 en Maite Hontele is een nieuw talent. Daar speelt hij ook allemaal mee. Geweldig mooi. Deze Gerardo Rosales. Hij opende hier twee uur met... Het nummer Manteca. Ja, en dan gaan we naar een vocaliste. Ook, ja, geen Nederlandse van oorsprong, maar ze woont ook al heel lang in Nederland. Is via Texas in Amerika uit Cuba. Havana is in 1964 geboren. Via Austin, Texas is ze naar Nederland ook gekomen. En... ja, zij heeft ook met Karel Kraaijhoff die prachtige Memorias de Cuba uitgebracht. Waarop zij dus ook zingt, inderdaad. Ja, met Karel Kraaijhoff. Fantastisch mooi. Deze, even kijken, Estrella Acosta. Een prachtige zangeres. Die zingt hier met pianist Mark Bischoff. Bassist Samuel Ruiz.
En drummer Enrique Firpi. En af en toe speelt Efraim Trujillo ook. Maar ik geloof dat hij hier op fluit speelt. En dan hebben we, daar hebben we er meer hoor. Ja, hier is die percussionist Gerardo Rosales. En zanger Alberto Caicedo. Die zijn de gasten op dit album. Dat album heet Tierra. En het gaat over allemaal natuur. Problemen op de aarde. Want dat moeten we allemaal echt goed beheren. En daar zingt zij dus over. En dat doet ze ook in het volgende nummer. En het heet Guajira. Ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ik ben niet zo goed in Cubaans en Caribische talen. Maar zoiets staat er. Guajira. Estrella Acosta van het album Tierra, Aarde. Dat weet ik dan wel.

Dat was Estrella Acosta van haar album Tierra uit 2023 met het nummer Guajira. Daar zingt ze in het Caribische taalgebied over allerlei aardse problemen in de natuur. En ook mooie dingen in de natuur, uiteraard, uiteraard. Als je Caribische muziek, Cubaanse muziek, noem maar op, dan kom je de naam Lucas van Merwijk tegen. En dan word je automatisch ondergedompeld in de muziek van Lucas van Merwijk. En zijn maat in de Nueva Manteca, Jan Laurens Hartong. Die op 5 november 1941 geboren werd. Maar op 1 mei 2016 overleed. Pianist, componist, arrangeur, docent, oprichter en bandleider van Nueva Manteca. Samen met die Lucas van Merwijk op het slagwerk was hij de pianist en de componist en de bandleider. Dus ja, dan word je daarin ondergedompeld in de muziek van een van hun eerste albums, de Varadero Blues van Nueva Manteca. En van dat album uit 1989, het is opgenomen september 88... Nueva Manteca met de Varadero Blues. Ga ik het titelstuk draaien, de Varadero Blues. Met op basgitaar Boudewijn Lucas. Nou, drum zei ik al, en percussie Lucas van Merwijk. Extra percussie Jean-Luc van Eendenburg. Piano leader Jan Laurens Hartong. Tenorsax en sopraansax Ben van der Dungen. En trompet Jarmo Hogendijk en Toon de Gouw. Het is opgenomen in de studio van Max Bolleman, Studio 44 in Monster, Zuid-Holland. Hier is Nueva Manteca met de Varadero Blues.

Dat was Nueva Manteca met het titelstuk van het album Varadero Blues uit 1988 opgenomen, uitgekomen 89. Yes. Ja, een man die in de eerste helft van zijn muzikale leven ook heel veel Antilliaanse, Surinaamse, Caribische muziek speelde. Dat was onze vriend Hans Dulfer. Hij is 28 mei, jongsleden, 86 jaar geworden. Het is niet te geloven. En het gaat maar door. Hij is heel actief nog. En hij speelt ook veel met jongeren. En, ik heb ook altijd geleerd, daar blijf je jong bij. Maar hij speelt ook nog goed. En dat is leuk. Hans Dulfer. Alsnog gefeliciteerd, het is al een tijdje geleden, maar goed. Het mag nog wel, hè. Mag het hele jaar natuurlijk. Dat je dit allemaal haalt en mag doen. Dan gaan we weer even verder terug in de tijd. Naar 1981 kwam er een hele mooie box uit van de VARA. And All That Jazz. Dat was toen ook zo'n radioprogramma van deze omroep. Toen werd er tenminste nog wat op de publieke landelijke omroep gedaan aan bijzondere, leuke muziek, live muziek, wereldmuziek, jazzmuziek en ook bluesmuziek. Dit zijn Hans Dulfer en zijn Pericles, zo heette ze band toen. En op dat album, in dat boxje van de VARA, zit het album I Didn't Ask van Dulfer en Pericles. Hans Dulfer tenor sax, Jeff Reynolds trompet, die was toen nog niet verongelukt. Franklin Batta zang, Winfried Kempenaar gitaar, Pablo Nahar bas, Eddie Veldman drums, Glenn van Wind timbales en Ponda O'Brien conga's. En, maar je hoort er nauwelijks hoor, een 11-jarige Candy Dulfer op altsax. Die speelde hier al mee. Dat mocht van papa Hans. Jawel. Hans Dulfer in zijn Pericles van het album I Didn't Ask, Playing in the Yard.

Playing in the Yard met Hans Dulfer in zijn Pericles uit 1988. Van 1981, sorry. Van het album I Didn't Ask. Ja, we blijven in dit gebied, want we gaan nu naar een stelletje Surinaamse muzikale rakkers. Echt een hele leuke band. Fra Fra Sound. Fra Fra Sound, dat is ja, min of meer opgericht door, hoe heet hij ook al, Efrim Trujillo, ja. Maar nog een andere man, ben ik zijn naam even kwijt. Maar daar kom ik wel achter, hoor. Daar kom ik wel achter, want onder andere de broer van Oscar Heijnaar, de bekende Edammer Vincent Heijnaar, speelt hij de bas. En een heleboel backing vocals. En op de drums Harvey Worth. Gitaar Andro Bezoan, ook een bekende naam in de gemeente. Dan allemaal lead vocals. Piano Robin van Geerke. En daar komt hij weer, hoor. Trompet, onze Venezolaanse vriend Michael Simon. Ja, Vincent Heijnaar, bekende bassist. Ook heel veel op de jazzclub geweest, deze Fra Fra Sound. Die hebben een album uitgebracht in 2023, dus heel recent. Dat heet Kula Rocco Kibri. En ik heb helemaal geen verstand van... Ik neem aan dat het Papiamento is, de Surinaamse voertaal. Maar ik weet niet wat dat betekent. Dat gaan we dan eens navragen aan echte Surinamers, die ken ik wel. En dan hoort u dat nog eens een keer van mij. Kula Vroko Kibri. Of iemand moet reageren via de redactie. Harry, dat betekent dat en dat. De band is Fra Fra Sound. En u hoort de hele rits die ik net opgenoemd heb. Uit 2023 van dit album. Het nummer Taco.

Zo, de taak hou is op. Fravra Sound van het album Kula Rocco Kibri uit 2023. Ja, en als je dan toch zo met ritmes en timbales en bongo's en nou, Caribische muziek, lekker West-Indische muziek, dan kom je ook langs een Nederlandse band. En dat was min of meer een grapje, maar het is zulke leuke muziek. En die hebben zichzelf ook maar Bongo Matic genoemd. Die hebben in 2010 volgens mij hun enige album uitgebracht. Ik zal even kijken in de papieren. Ja, ik heb verder helemaal niks, geen verdere albums. En die heet eenvoudig Bongo Matic. Ja, Bongo Matic. Nou, ik ga niet alle namen opnoemen, maar bijvoorbeeld Lilian Vieira. Die speelt er een gastrol op, dit album. En Kernkoppen Rap. In de rip af en toe. Dat staat er ook allemaal op. Maar dat zijn allemaal schuilnamen. Grappige schuilnamen. Leuk bedoeld. En dat album dat heet ook dus Bongo Matic. Naar de bandnaam. Maar bijvoorbeeld... even kijken. Erwin en Kim Hoorweg van de Houdini's. Die speelde hierop. Arend Nix. Mick Power, de helaas heel jong overleden. Bassisten. Maite Hontelen, die hebben we ook al eerder genoemd in dit uur. Trompet. Thomas Hielbrandi, nou, dan ga ik ze toch allemaal even. Gitaar. Jens Kerkhoff, percussie samples. Maar ze hebben allemaal bijnamen gekregen op dit album. Bijvoorbeeld Kim Hoorweg, die noemt zichzelf hier Helga Zaagsel. En Erwin is de Schierzaagselman. Ja, nou, dan weet u het wel. Dan wordt het natuurlijk een gezellige bende met Bongo Matic en het gelijknamig nummer van dit album. En dat stamt uit 2010.

Sorry, ik heb me vergist. Dit was wel Bongo Mythic trouwens, maar ik had een ander nummer gereed gezet. Electro Cumbia van datzelfde album, Bongo Mythic uit 2010. Van die gezellige bongo-ritmische groep band. Met onder andere zang van Kim Hoorweg. Electro Cumbia, dat was het nummer. Ja, en ja, Suriname, ik heb het genoemd. En wij hadden in Nederland een zeer talentvolle saxofonist. Hij is uit mijn beeld verdwenen. Maar we hebben heel wat met hem meegemaakt op de jazzclub en ook met deze band. De Suriname Music Ensemble. Hartstikke gezellige groep gasten die graag op de disco kwamen. En onze eigen Kees Smit van het Oorgat vroeger, die heeft daar ook jaren in meegespeeld. En daar heb ik een paar van die hele oude, wrakkige opnames van gevonden. Die heb ik een beetje opgepept voor de radio. Natuurlijk moet het toch wel een beetje klinken. Maar goed, u hoort hier in het nummer Gronjan uit 1989... Robbie, Yogi, Gillis, handdrums en percussion. Ponda O'Brien, daar is hij weer. De handdrums en percussion. Eddie Veldman, ja, want ze komen in al die bandjes voor. Drums.

0: Het was Gronjan, een tv-opname uit 1989 van het Suriname Music Ensemble. Met onder andere op tenorsaxofoon onze eigen Edammer vriend Kees Kita Smit. Ja, we gaan gauw twee nummers achter elkaar draaien. Het tweede nummer kan ik denk niet helemaal er meer in krijgen, maar ik wil het toch een stuk laten horen. We gaan eindigen met Kid Dynamite. Waarvan wel gezegd wordt dat hij de eerste negermuzikant in Europa was met een paspoort, voor Nederland dan in dit geval, uit Suriname. Hij was verstekeling meegevaren met een paar vrienden. En die hebben toen ook allerlei muziek gemaakt. In Rotterdam is er nog een Kid Dynamite straat, maar dat vonden ze een beetje te explosief klinken, zo vlak na de oorlog. En dat werd de Arthur Parisiusstraat, want dat was eigenlijk zijn echte naam. Van 1911 tot 1963. Hoort u het nummer Pimba Dotti? Een radioopname uit 1956. En uit 2010 van het album Que Sensation, de Cubop City Big Band. En daar heb ik al meer van gedraaid. Van Lucas van Meerwijk op het slagwerk. Si preguntan por mi. Daar ga ik ermee uit. Volgende week is het 25 juni. Dan is de uitgestelde uitzending van 3 uur lang over Miles Davis met een gast in de studio. En daar komt u vanzelf wel achter wie dat is. Maar het is een kenner over Miles Davis. Volgende week 3 uur. Ik wens je een mooie week. Ik ga eruit met lekkere Caribische Surinaamse muziek. Bye bye.
1: Ik ben een foto. Karegronamibere. Sawaniko. Metapo. Angrimansa. Fenakaru. Fenakaregro. Hey!

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht... Onze zorg.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De coalitiebesprekingen in Edam-Volendam lopen vast op meningsverschillen over het Taze-terrein. Ons Belang en Volendam 80 behaalden elk 5 zetels. Volendam 80 wil een nieuw gemeentehuis. Ons Belang pleit voor woningbouw. Na 3 maanden onderhandelen lijkt geen overeenstemming bereikt. Vandaag zal Ons Belang dan ook een motie indienen met het verzoek om een alternatief plan te onderzoeken met enkel woningbouw op het Taze-terrein. In Edam-Volendam daalt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor het 2e jaar op rij. Eind 2025 telde de gemeente 1380 arbeidsongeschikten, het laagste aantal sinds 2022. Daarmee gaat Edam-Volendam tegen de landelijke trend in, want het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt al 7 jaar. Uitkeringsinstantie UWV kampt met oplopende wachttijden voor keuringen, soms meer dan 1 jaar. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm, bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Volendam krijgt een nieuwe woonwijk aan de westkant van de stad. Het ontwerp omgevingsplan voor De Lange Werum met 1160 huur- en koopwoningen ligt vanaf 23 juni ter inspraak. Bewoners en belangstellenden kunnen tot 4 augustus een zienswijze indienen. Op dinsdag 30 juni is er tussen 7 en 9 uur een informatiebijeenkomst in de PX Volendam. Inschrijven op een woning is nog niet mogelijk. De Jan Haring Race in Monnikendam wordt in het eerste weekend van juli uitgebreid met een wedstrijd voor lemsteraken. Deze schepen tussen de 12,5 en 17,5 meter lang wijken uit naar de Gouwzee omdat er geen lichtplek beschikbaar is bij Sail Harlingen. Ongeveer 8 aken arriveren op vrijdag 3 juli, waarmee het totaal aantal deelnemende boten op ongeveer 50 komt. Voor de wedstrijd zal voor deze schepen een aparte baan bij Volendam worden uitgezet. FC Volendam heeft bekendgemaakt dat oudspeler Wim Zwarthoed op 88-jarige leeftijd is overleden. Zwarthoed speelde tussen 1960 en 1967 voor de club en maakte zijn debuut op 17 september 1961 in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit. Na zijn spelerscarrière was hij 10 jaar jeugdtrainer bij FC Volendam, waar hij meerdere talenten opleidde voor het eerste elftal.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Purmerend start van september tot en met november 2026 een proef met een mobiele milieustraat. Op parkeer

0: presenteerde woensdag het akkoord onder de titel Vertrouwen als vertrekpunt. De komende 4 jaar komen er alleen oostslankwoningen op het golfbaanterrein. Een grootschalige opknapbeurt van de schapenmarkt is voorlopig niet aan de orde. Debbie Bont blijft hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen 2 jaar aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. Het doel is nu een plaats in de top 4. In januari was een lange dienstverband al rond, maar andere prioriteiten zorgden ervoor dat de bevestiging tot vrijdag op zich liet wachten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda, 27 en 28 juni

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen.